0: ჩანჩარი ლეშკოს კიწინ მასალე ჩოლჩრული ლოკლახ ეკუკაინ ინკოშლანა ხსასალე ჩოლჩი ყიკულბალა ბანდეო შერეინაკ ჯოგეს ჩიყებინკილე უნკვაუცო ჩიკნაკოლაკ სალომოე ბალჩო ბენჩკუმიახში კილი ჰაპსე ალე ბალ ბარკო ინიკიშონ ესაჩინ ჩოლდრიმ პოქტუნ შინკლუმ მახუნ უტრანსე კანო ჯოლი ლოკლახა ოგანა ხსიჩოლახი ჩოყერე ბანდეო შრიყებინკილი ტოხსალენ ხუნკა ბალნა ულაკლიყა კანხელ ბანდუშინკო Saich ole khil chokere chiruli lokla honala di dios so singere kamandushik bini khun kutan li kanumsi anak kwans katikip li lokla ekuk kai bonari kine la khepsh kakal kasal hola que tal buenas tardes queridos hermanos gracias a Por su preferencia al 106.9 FM Radio Utancaj, una La voz católica del Vicariato Apostólico de Petén. Gracias por su sintonía. Hoy llegamos tarde porque en la canoa está cayendo demasiado lluvia. Por eso no venimos luego, pero ya estamos aquí. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Aquí en Poctún no hay lluvia, allá siga. Bendiciones, pasen, gracias por su fina sintonía. Ya son las 4:31. Vamos a corte, después regresamos.
1: Inkachik Juan Sanagat Ilok, Kak Juanra Utlu Blues Alaku, Chaahnagat Ilok Chinach Malachinach, Matkaushlak, Sali Centro de Visión Arim Poptun, Juan Klish Ambal, Juan Lekak Angelo Bal Reril Bal, Chanru Juan Salaku, Ut Juan Kebahuila Panonel Resh Pambal, Joahqui, Juan Ikila Pai Chilem Re Ilok, Uteplipan, Noko Taulimansa Chili Tenamit Arim Poptun Peten, Naruno Kuabok Sali Aj, 79650920. La Ola Panonel Resali UEG.
2: Prepárate para ver y escuchar las mejores ofertas. Llegó el Festival de Audio y Video a Agencias UAI del 1 al 7 de octubre. Encuentra pantallas increíbles y equipos de sonido con la potencia que buscas a precios que no puedes dejar pasar. Ven a Agencias UAI y aprovecha estas ofertas antes de que se acaben. Agencias UAI, en confianza entre amigos.
3: Lawin kanarut hakanap atinak chirish di kilom ut kabiyom Echos kaibchol hung mayarakal Renak liratin di kakwa ta kulak salihung hung chihung kabal Nakatoch lechol renak de tengali radio Rikin le mayek linaalak sa lechol Ech kwas kwitsin Narunak teke depositar le teng salibanko ban rural Li numero de cuenta a anain 3064-01-5995 Sashkaba bab radio utankaj Na akshabanula deposito bancario Naruna Kataklacha Ke, Liretalil, Omalahli, Boleta Redepósito, Sash WhatsApp, Li Radio, Li Ahlaan, 5863-4050. Naru Akuina Koakulaniza, Rochochili Radio, Reshkrabankila Aten, Arin Noko Taulimang, Salibarrio el Reformador, Chishkat, Li Centro Kerigma Quetzal, Arin Poptum Peten, Li Junjun, Chishkeak, Honimal Naalak Sechol, Ingachi Kabrishol, Chimokumin Bilakru, Shbanak Li Dios, Nashrali Nasiok, Chisasachol, segundo de Corintios 9:7, Radio Utancaj, Huacichuacar, Gimbelev FM, Shiabskush, la Iglesia, repeten.